0: Dit is dat Vrues met Hopening program. Wie wil er weer van Lisa vertellen? Zij wist niet kracht wat bij haar ontvang en onderscheid te maken. Vielleicht weet dat Susanna er live en er gebed. Lisa wordt aan dat zij niet meer zo veel drinkt tijd Eva dag als voor haar.
1: En zo ging een weertje voorbij en Lisa wordt aan dat zij niet alcohol brukken tijd om met schwere omstand voorig te worden. Oba, met eenmaal vond ze aan wat onder te doen. Wanneer wordt niet janker te doen of wanneer dat niet goed ging, dan vond ze aan te veel te eten. En wanneer ze dat deed, dan voelde ze zich waar een moutje. Dat is ze zo met eten. Dat merkt einem goed feilen. En dat kraai kan ook nog mal toen een zucht worden, wanneer einer zich door afverlaat, dat einem dat dan wordt beter gone. En zij wordt en dat ze niet meer zo hier no Susanna jink, en woed ongeven dat ze niet tiet had. Ze had niet werkelijk vrede gevonden. Zij voelt zich nog immer schuldig en hopningslos. Wenn zij zich niet kon zelfs helpen, zo goed met Susanna ihre life tool je help, wou woed zij jemals vrij worden.

0: Dit is na Emma Frues met Hopning. Joyce heeft ons van Lisa verteld in ere zog no wien. Zij bezocht eind van ere goude vriend die er door met je helpen had. Zij deed niet meer drinken, aber zij auto viel en toe voorken omdat zij zich wat beter feilen. Nu weer zij je bongen van Eva eten. Dat weer nus goud voor ere gezondheid. Zij had bald veel te veel gewicht. Joyce, wirst du uns wieder vertellen, wat passiert met Lisa ihr Leben?
1: Nu wir Lisa einen anderen Kampf mit Emma Wada num Fridge gone en to viel ete. Je dolle se probt abzuhieren, je euer Wort hat. Dort scheint se aus, wann du keine Hoffnung wir für er. Wo kun Susanna ihr Emma Wada verjewe, wann se ihr in Tesche deid? En dan kom Lisa op je danken. Wat van des Jezus van dem Susanna je reed houd, woed interessiert zijn en eer. Wat van hij er woed helpen tjenne, disen komf to je wenne. Zij wil kraakte nu na antwoord hebben. Susanna deed Lisa Wada schaftig bereise. Ze deed een stoutje van Wada reden, van God, oba Lisa wie eierdolig. Zij wist dit weer ihre laatste hoopning en zij wil zo bald als meerlich uitvingen als dat werkelijk zo zennen wordt. Als zij nendjingen dat Susanna thee en jij te veranbeid, Lisa kon meest niet wachten wat zij vroegen kon. Susanna, wie is des Jezus van dem du mij vertaald hast? Zij deed Lisa zo lijftoelig ontchikken, so als wann sie al lang geluurd had, dat Lisa er woord deze vrouw stalen, en nu werkelijk wie de tijd gekomen, en ze zeid, Jezus is mijn beste vriend. Du meist, so als du mijn vriend bist, Susanna, vroeg Lisa. Susanna nam zich een beetje tijd om nodentje, en dan zeid zij, ik wou die nieuwe schicht verlezen uit de Bibel. Susanna mocht de Bibel op en funkte de Geschicht in Evangelium Johannes Kapitel 8, Vers 1 bis 11. Tide Samarians kam Jesus weiter im Tempel nen en all het volk chaim nu am. En hij sah sich dol en funk aan te leren, en dit is wat passiere deid. Dan brachte de Schriftgeleerde en Pharisäer eine Frau nu am, die zij bij hem eierbruch betroffen hadden. En als zij eer door aan de meid heiersteld hadden, zeiden zij toe aan. Lera, deze vrouw wordt bij mijn eierbroch gegrepen. Mozes heeft ons aan je zaad dat je boot gegeeft, zo'n de vrouw is te steinje. Wat zij stuurde toe? Dit zeiden zij om aan te verzeten, dat zij een uurzaak hadden aan te verkleuren. Ober Jezus bek zich bloos door en schreef met een vinger op de eerd. Aber als er onhilde am te vroegen, recht hij zich op en zei toe aan. Dem, wer van jund ohne Sinn is, lot den eersten Stein op er schmiede. En dan bekt hij zich weiter dol en schreef op ied. Als er dort hierde, fungen zij beim Ältesten an en jinge einen anderen weg en leidde Jezus door allein met de vrouw, die door nog immer stond. Jezus recht zich op en zei toe haar, Vrouw, wo zijn die verkleuren? Haf die China verdomd? En zij zei, haar, niet einer. En Jezus zei toe haar, ik verdomd die ook niet. Go en zind niet meer. Als Susanna de Bibel tamjokken deid, check zijn hecht en zag voor Lisa er met verwondering ontchecken deid. En dan vroeg zij, is dat dien Jezus? Jo, zei Susanna, hij wil ook dien Jezus zijn. Weet nog wou du die mol vrouwen deed? Wou dat kom dat ik die Emma Wada verjeven deid? Want du ook nus van mij wist weten? Dit is mijn antwoord. Ik heb dat verjeven geleerd van Jezus, wils hij mij Emma Wada verjeft. Kraak zo als de vrouw door in de Bibel. En dan zei Susanna, loop me die nog meer uit de Bibel verlezen uit Johannes 3, vers 16 en 17. Gott ist die Welt so viel wert, dass er seinen einzigen Sohn gab, so dass all die an ihrem Leben nicht verloren gehen, aber das ewige Leben haben. Weil Gott schickt seinen Sohn nicht in diese Welt, um die zu rechten, aber dass die Welt durch ihn gerettet wird.

0: So kom die verandering in Lise ihr Leben. Nu wil ik die nog van een vrouw vertalen, die ook aan alcohol, je bonge weer en wou die daarvan loskom. Ik vroeg haar, wou alcohol eerst maar weer vir eene zucht geworden? Zij zei dat ze dit aangevangen. Haar man had ze ons beim Dash gezeten en bier gedronken. Nadem zij dan de tjinge haar te baad gebracht, had zij zich door met hem doorgezet. Hij had wild hebben zij zal ook proeven. Van lang en stout had zij niet wild, maar dan had zij ingegeefd en er had den bier goud geschmaakt. Zo had zij vereerst maar een beetje dronken, maar zij weer ingeworden dat zij immer meer daarvan hebben wil, ook niet bloos zo overwinst. Want zij nu stout voer, dan had zij niet door met je rekenen dat zij woord nog bij dat stuur aanhouden voor alcohol te tjijpen weer, maar zij had dat toch gedaan. Dat weer immer slimmer geworden. Want zij dan den nächsten morgen opgewerkt weer, had zij zich krank gefeild. Een dag zei haar man, zij wilde s'ovens nu een verzameling voor en een andere tjwek. Ik leef aan haar weer eilot. En wie niet makkelijk was dat te doen, wils haar man een verzinger weer en ere gemeint. Maar zij hadde dat dag gedaan, tot met zijn onkel. Daar hadde die aan eerstens zeer vriendelijk opgenomen, en daar hadde zij dat klare evangelium geheerd. Eerst hadden drie van ere tjinge zich betjeerd, en dan hadden zij zich ook opgemerkt en Jezus aangenomen. Voor bij dit polied weet hij weinig wie, wie dat vandaan aan had zij geen verlangen meer je hart nog bijen. Wat mij nu zo zeer vrije deed, is dat dit polied van Jezus leeft en wel hier en andere helpen die ook aan de zucht van alcohol gebongen zijn. Ik vroeg deze vrouw, wat deed u andere helpen? Na eerst deed zij hartje, want vrouw is nu er komen, en ihre Geschichte vertalen. Dann kon sie an ihre eine Geschichte vertalen. Doch gleichweg essen sei ja guter Wach, wie sie kon an so gut verstehen und ihre eine Erfahrung.
1: Also, Menschen haben verschiedene Erfahrungen. So es Gott, heute ab verschiedene Wege helfen. Einzige, die ohne Sucht gebungen sind, haben eine schwere Zeit. Ook wenn sie Jesus haben eingelot in ihr Leben. En für andere ist dort verlangen fortgenommen.
0: Dort ist schon dat unsere Zeit war dat zu eng gekommen ist. Ja, die dat ook so. Wir hopen dat du ook Jesus so als ein Freund hast, der die helpen en treisten kan en dienen kämpfen.

by Jastad Verdig. Erient en Opfa, wat wie merken, maten tam aanvallen, as dat zoja goed wird. Hoi, hij roept die van deel. Kom met me, Matt. Wasch du zien roep hieren en vallen?

0: Welkom te Vroes met Hopning. Beste eind van onze Tohira de Ansel Simlich go chant. Hilda en Irma donen die je weinig begrijzen. Op een nuto act dot wil zij om ere mama bezorgd zijn. Joyce is hier met me taup. En zo voor we ons van verschiedene onjehouden.
1: We wonen hier in Manitoba. Es dort nu de zomertijd. Alles is wunderbaar. Want dort hier zomer is, dan is dort winter en Zuid-Amerika. Du da en ek hou lezeia op buitenschoven, blomezaad en goordemerken. Dort neem veel tijd en geduld om een gouden goorde te merken, oder te hebben. Weetst da en, dan denk ik aan wo dort is met tjinga. Ellere, leerers, en zo ne wordt nu tjinga ophoosen, maar ook een duil geduld hebben, van de tjinga goud opwassen zullen. Tjinga moet een 64 aanleiden, wat de verstoene wat we aan leren willen. De wassen op en beet op een mol, krijgt ze als planten. Aanveelt dat aan elleren wat aan leiden tjennen.
0: Ik weet uit mijn ervaring met mijn mejales, hoe kort de tijd is, hoe een de leiden kan. Van ze leren er elleren gehoorzaam zijn van ze jong zijn, is dat eer meilig dat zij worden gouden en scheringen maken van zij eller worden.
1: Niet bloos dat daarin, maar beantwoord dat ook niet zo schwervolle God te je hartje, want zij geleerd hebben ere ellere te je hartje. Dat is je doch voor ellere dat wichtigste. Ik weet nog, wat we met ons zien daarvan reden dat als hij nog jong weer. Hij had wisse vrouwen. Zal ik naar Bibel zo gaan? Met wem zal ik mij bevrijden?
0: De arbeid van de moeder is de tijd uitnutzen wat zij heeft om eretjinge bij te stonen van de afwassen. Dat is je zei er zo met onze planten in gore. Wat brokken die alles?
1: Een de zonneschijn.
0: En?
1: Rijn oder water.
0: En?
1: Na die moet ook een goede eed geplant worden, omdat die de raste noorung tree.
0: Krijgt.
1: Zo, nu zei mol. Wat hebben planten met tjinga te doen?
0: Nou, we hebben mol aan drie zaken denk je. Eerst de zonneschijn. Zij brokken de zonneschijn van dine lijf, dat zij weten dat du aan worst wat rekenen, eindt wat zij doen, en bijstonen en wat emma zij doen. En regen, dat is het baaste van de eerd noods krijgt, en beet op eenmaal. Zo is het ook van wie aan beleren wo zij zich benemen zullen, en wo dat is, wann sie sich schlecht abfieren. Dort kann einer bloß in Beet ab einmal. Wann wie an mit alles Tag lute und lute an deine Wort sie wählen, dann wurde die ihre Lebenszeit Probleme haben. Dort jäften sie ja drehe Leben mit keiner Frucht. Und dann fruchtbare ihr. Kinja brücke nur hofftet ete, umdat sie körperlich stort wolse und stort bliebe. Zij brokken ook goudet eten voor haar verstand en haar geestelijke leven en haar hart en haar ziel. Dat verlangt dat we veel met aanreden en wijzen waar we leven zullen. Dan worden zij ook maar weten van waarom zij zich in een gewissen waag benemen zullen.
1: Dit nächste mol, wenn du in dienen goede jes, dan denk aan dine tjinga. Die zijn zo als planten en den goede van dien leven. Wat brokken die van die wat antwoord helpen groot te worden? En zou te zeggen, smakloot oder vruchtdraag. Zonneschijn, rein en gouden noorhofte eed. En andere weer veel lijf. Belering en beet op een mol en dan ook gouden eten oder noring voor eeren tjarpa en voor eeren zeil.
0: En nu wonder ik, mijn vriend. Als du denkst, de mutter zijn is bloos zo schwoor. Du hast dat recht, dat is schwoor. Aber dat is de wichtigste arbeid die wir hebben kon. Ook wenn du die mutlos fällst en die tjinga nicht willen nur die horche. Die sanfte, leiftolje weerd worden die halpe op een rechten weg ab te wassen.
1: De beste Eltern hebben tijde wenn sie angst hebben dat sie zich nicht recht verholen hebben jen ihre tjinga. Ze vroegen zich, zie ik te streng geweest, oder te slop? Sie wollen nicht Fehler merken, wo der Kind wird lang nur hier zum Hindernis sein. Wir alle aus Eltern merken Tausende von kleinen Fehlern und noch mal Ratre, der einer nicht kann besser merken. Und doch tun die Kinder sich gut entwickeln. Du ein, dass wir uns alle treisten. Ich glaube, was sehr wertvoll ist, ist, wenn Eltern sich kennen und ihre Kinder ihre Stehen nennen denken und proben ihre Kinder zu verstehen. Wo denkst du meine Kinder? Wo fehlen die sich? Dann werden Eltern besser weiter, was sie zu tun haben. Mal sei ein Kind fühlt sich einsam. Dann brücke die Gesellschaft. Wenn sie trotzig sind, brücke die Hilfe, dass sie ihre Einstellung ändern. Wenn sie Angst haben, dann brücke sie Trost. Vielleicht die Antwort und sei. Ich sehe hier, die brücke die nicht verste. Wenn sie glücklich sind, dann wollen sie jeden mit wem, der sie viel rechnen, top lachen und sich freuen. Ich glaube, Eltern kennen von der Tür aus, dort lehren zu tun. Fragst du die wo? Einfach Dinge beobachten und was sie tun und sagen. Dann wird eine bald an, wo du hinger steigt.
0: Offenbar wirst du mit der Nähe sagen, zu was sie wollen haben, willst dort erst nicht gut für an. Nicht leicht, dort weit für alle. Die wurde unzufrieden sein, aber dann ist dort sehr wichtig, dass einer standhaft bleibt. Wer weit, wenn die erst groß sind, dann wurde die dankbar sein. Eine strenge, gute Lehrerin sagt, mir ist dort ein Dank, was die Kinder nu von mir holen. Was mir wichtiger ist, als was sie von mir denken wurde 20 Jahre von nu. So eine Entstallung wird uns auch stärker machen.

0: Du deist nog frues met hopning hoortje. Wie hebben je reed van wou we tjene tjinge leiden, zodat die woorden na je leien het hebben te wolse zo als ne plant. Joyce, du wast ons van een tjent vertalen die God deine deit als hij op was.
1: Eenmaal deit ek junt de biblische sheikh van Samuel en Hannah vertalen. Door wie je de vrouw wordt om een baby beren deit am tempel. Zij versproeg God, wanneer hij er woorden zeen geven, dan woord zij den loten am tempel am deine. En werkelijk, God deit Hannah er je bed beantwoorden. Zij moet dus een jong en zele jonge jore zeia goed beleerd hebben, zodat hij woord er je hoorzaam zijn. Dort moet am haar een rijtje merkt, God en den hugen priester am tempel to je harsje. Deze Hannah hield een verspreidje en nam am num tempel, waar hij dan kon God deine, als hij zeia jong weer. En jeder jua komen de elderen om tempel en deide am bezeke. Dan worden zij en ihr man hebben met am gereed en proeft wieder te beleren. Hannah had am God handgegeeft, zodat hij door voor deine fane leves tiet.
0: De Bibel zegt dan dat Samuel een paar jaar oud weer, als Hannah am isch hart aufgewandt. Also weit wie nicht kragt, wo alt hij weer, als zij dem num tempel bracht. Hij soll door den ouden priester Eli helpen. Hannah wie gehoorzaam en deit wat zij God versproken had. Er man wie dat zo goud en zeid, dou dat zo als die dat raas schient, zolang als dem Herrn zijn welle gedone wordt.